0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden.

omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
2: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn 2 in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend wintersweer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: lichte muziek aan het begin van een nieuwe dag hier bij Gold Oldies Radio. We hoorden 1979 Shine a Little Love van het Electric Light Orchestra. En we openen vandaag het programma met Joe Jackson, The Harder They Come. En het was Rijn uit 1980. Ik zeg goedemorgen.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: good morning.
2: Be.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend met Luud van Eerter. Het is 8 oktober, alweer dag 281 van 2026. En het is vandaag de internationale dag van het zicht. Deze dag is bedoeld voor mensen die eigenlijk helemaal niets zien. Het is tevens de nationale groente- en fruitdag. En in Alkmaar wordt vandaag Alkmaar ontzet gevierd. Lekkere muziek bij Eertweg in de Ochtend met zo dadelijk Peter en his Rockets. We hebben ook de Fortunes. Misschien iets moois in het kader, het geboorteregister. Dat wordt iets van direct. Maar eerst gaan wij verder met Caroline en de Fortunes.

0: Peter Rens.
1: Whisky Kulawinski met zijn kom van de dag al genoemd. Dat officieel komt uit 1959. Toen werd voor het eerst opgenomen. De single die volgde niet veel later. Dat was in 1960. En toen stond hij zelfs in de hitparade. De plaat werd volop gepromo. Destijds door de presentator van Tijd voor Teenagers. Zijn naam Co de Kloet. Later is het nummer eruit gebracht in 1981, in 1989 en in 1971. En die uitvoering die draaide ik zojuist hier bij Golden Oldies Radio. Cool Engines and Rockets en Kom van het Dak Af. Maak plaats voor Chocolate. Ook zo'n lekker zonnig dingetje uit 1990. Ritmo de la Noche. En ook dit nummer kwam maar liefst in 3 uitvoeringen op de markt. En is allemaal gebaseerd op de lijn van I Go to Rio van Peter Allen.

Een zonnige zomerrit uit 1990. Grote hit destijds van Chocolate. Die draaide althans Ritmo de la Noche. Er waren meerdere uitvoeringen van, dat vertelde ik straks al. Een andere uitvoering is van Mystique en de andere weer van Lorca. En allemaal zijn ze gebaseerd op I Go to Rio, de hit van Peter Allen uit 1976. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertwerk in de Ochtend. Met erin een mix van 60s, 70s, 80s en 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een opvallende oude track uit de 20s. Kortom, de beste muziek. De muziek die jij horen wil. En ook neem ik dit uur een kijkje in ons geboorteregister. En heb misschien ook nog wat historische nieuwsfeiten. We kijken in het tweede uur nog even terug naar het historisch weer. En als het een beetje mee zit, heb ik ook in het tweede uur nog wat uittips voor jullie. In het geboorteregister zie ik presentator en cabaretier Jack Spijker van. En ook zie ik in mijn lijstje voetballer Steven Bergwijn, de Amerikaanse zanger Bruno Mars, de zangeres en stemactrice Laura Vlasblom en tenslotte Bas van Wageningen, de bassist van de populaire band Direct. En vier jij toevallig ook jouw geboortedag vandaag? Met andere woorden, je bent jarig? Dan wensen we jou van harte proficiat. Laat ik niet toevallig het nummer van Direct op de stapeltje hebben liggen. Hier is Soldier On.

Zoals ik al eerder zei, wij draaien de muziek die jij wil horen. Dit was er zo een, de prinses Stefanie van Monaco. En ze heeft enkele jaren muziekcarrière gehad en in de zomer van 86 kwam haar eerste Franstalige single uit en je hoorde hem net voorbij komen. Het nummer dat heette Ouragan. 1986, dus de zomer. Later bereikte dit nummer ook nog in de Engelse versie de internationale hitparades. De Engelse versie werd genoemd of heette Irresistible. Waar je ook bent en wat je ook doet, wij van Gold Oldies Radio draaien de muziek die jij wil horen. De leukste gouden ouwe met voor jou de leukste herinneringen. Zoals deze bijvoorbeeld uit 1969. Shocking Blue, Long and Lonesome Road. Go.

nu krijgt ze zomaar cadeau alle lekkere liedjes hier bij Gold Oldies Radio. De eerste single die ik destijds kocht was van Shocking Blue. Althans, dat meen ik mezelf te herinneren. Je hoorde net voorbij komen die mooie uit 1969. Long Lonesome Road. En net hoor je uit 1998 The Dire Straits en So Far Away. We gaan eens even naar de historie van 8 oktober in 1573. Dat is lang geleden, hè? Worden tijdens de 80-jarige oorlog de Spanjaarden uit Alkmaar verdreven. En dit wordt jaarlijks gevierd onder de naam Alkmaars Ontzet. Op 8 oktober, maar dan in 1958, vindt de allereerste implantatie plaats van de pacemaker. Dat ging overigens niet zomaar zonder kleerscheuren. Waar je bent en wat je ook doet, Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Wat vind je van André Hazes? Bloed, zweet en tranen.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: August Darnell en de hele club van Kid Creole and the Coconuts uit 85. En ik had daarvoor uit 79 Roxanne en de Police. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Henry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienerjaren en later. We gaan naar 1954, Elvis Presley. That's alright, mama.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: good
2: be.
1: Good morning.
3: Eertweg

Je hebt al gemerkt dat er van tijd tot tijd ook van die lekkere Duitsstalige liedjes voorbij komen. Die slagerparade van toen. Muziek uit 1974 van Cindy und Bert en Aber am Abend. Zo dadelijk gaan we naar Spanje. Ja, het wordt weer eens tijd voor zo'n zonnig deuntje. Iban en Baila. Muziek uit 85 hier bij Golden Oldies Radio.

Harbor, zo'n lekkere zonnige dansduin uit Spanje. In dit geval van Ivan of Iban, wat je wil. Dan maar Baila. We gaan richting 9 uur. Met andere woorden, we gaan naar nieuws en weer. En even naar nieuws en weer, dan spreken we elkaar natuurlijk weer voor het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend. De laatste dit uur komt voor rekening van Bob Dylan. Subtrin Homesick Blues uit de jaren 60. En eentje uit mijn persoonlijk lijstje. Een freakplaatje zou je bijna kunnen zeggen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Alweer ruim 9:02. Welkom in het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend. Tweede uur met straks natuurlijk wat historisch nieuws, historisch weerbericht. We hebben ook nog een activiteitenagenda en natuurlijk de lekkerste muziek op jouw Gold Oldies Radio. Mijn naam is Lutz van Eertweg en tot 10:00 ben ik jouw gastheer. We openen vandaag het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend met Michael Jackson en Beat It.

Watson en de Partners, anno 1979, een lekkere floorfiller, een disco-knaller, genaamd You Can Do It. Mijn naam is Luud van Eertwer en ik zeg aangenaam kennis met je te maken. We gaan zo dadelijk naar een 60 in 1966, The Trucks. Here's Wild Thing.

Cat Stevens, Lady Da Banville, 1970. Het is bijna weekend, maar ook bijna vakantie. Tussen 10 en 25 oktober kan er weer wat vakantierust genomen worden voor diegene die daar behoefte aan heeft en uiteraard nog genoeg vakantiedagen over heeft. Dat is wel van belang natuurlijk. De boog kan tenslotte niet altijd gespannen zijn. Daar ben je wel mee eens, denk ik. Als je vakantie hebt, geniet er in ieder geval van. Zo dadelijk de muziek hier bij Golden Oldies Radio van Ricky Martin, een zonnig liedje uit 1998, La Copa de la Vida.

een fraaie combinatie van Frans en Engelstalige rapmuziek met Chagrin d'amour. En ik weet zeker dat je die aan de poosje niet meer gehoord hebt. 1982, je hoort ze natuurlijk hier bij Golden Oldies Radio. Chagrin fait. Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. We gaan even naar het historisch nieuws. Op 8 oktober, maar dan wel in 1998... is er de start van de afzettingsprocedure van president Clinton. Dit gebeurt op grond van verdenkingen van meineed en tegenwerking van de rechtsgang tijdens de zogenaamde Lewinsky-affaire. Legendarisch in deze Lewinsky-affaire is de uitspraak: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hij werd uiteindelijk niet afgezet en het Senaat sprak hem vrij, waardoor hij gewoon zijn termijn heeft afgemaakt. We gaan naar de jaren 60. 1969, Cuban Lovers.

En Jessica anno 1995. En dat heette natuurlijk Ademnood. Daarvoor Cube in the Blizzard en Apple Knockers Flophouse. Je hebt nog het historisch weer te goed van mij. En ik ga ook nog even kijken of ik jou nog wat ideeën aan de hand kan doen. Met betrekking tot je tijdbesteding. De uittips, die komen ook nog voorbij. Ik zie in mijn lijstje staan Amber met This Is Your Night. Maar ook Una Paloma Blanca met Kid B. Maar eerst gaan we naar 1971. En schreeuwen dat ze kon. Maar het is een onvergetelijke plaat. De dame die je natuurlijk ook kent van Me and Bobby McGee. Hier is Crybaby uit 71. Janet Joplin.

Voor naar Paloma Blanca heel de zomer lang. Je hoorde Edwin Evers als Kid B samen met Martin van der Starre. En een fraaie hit, alweer van een hele poos geleden. Het was ergens in 2008 en we zien het vandaag gewoon even als een Freaky 20 in deze nazomer. En daarvoor natuurlijk Janis Joplin en Crybaby. Een dreutel uit 1971. Een verschrikkelijk mooie plaat met een behoorlijke opgezette voice van Janis Joplin. We gaan naar het weer van vorig jaar, 8 oktober 2025. Het was een heel behoorlijke dag en er waaide een zwakke wind uit het westen. De gemiddelde temperatuur was zo'n 14 en maximaal steeg het kwik door naar zo'n 17 graden. De zon liet zich amper zien en we hielden het redelijk droog vorig jaar op 8 oktober. Plaatselijk viel er toch nog een klein beetje neerslag. Tot zover het historische weer. Straks om 10 uur krijg je natuurlijk het actuele weer in het nieuws en weer. Nu de muziek van Amber. We gaan naar This Is Your Night. Een plaatje uit 1996.

0: lekker duintje van Amber in 1996. This is your night. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Fenry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muziekherinneringen uit je tienerjaren. En later natuurlijk. We hebben ze dadelijk iets van Cliff Richard uit 1958. Cliff and the Drifters. And Move It.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you. Wherever you may
1: good
2: be.
1: Good morning.
3: Eertweg

0: Van de jaren 50, 1958 om precies te zijn. En ik meen dat dat zijn eerste hit was. Cliff Richard and the Drifters. De naam de Drifters moest vervangen worden, omdat er in die tijd al een bandje was dat de Drifters heette. Later werd het dus Cliff Richard and the Shadows. Je hoort het nummer Move It uit 1958. Je hebt van mij nog wel wat uittips te goed. We gaan namelijk richting 10 uur en ik geef je een kleinigheid uit van wat uittips voor vandaag tot en met zondag. Tot en met zaterdag kun je in Zeien naar het evenement Brokante op zijn Brits. In Tilburg vindt vandaag de pubquiz Oktober plaats en in Purmerend kun je op een hele speciale manier gaan eten tijdens het evenement Food La Route. In Rosmalen vindt de try-out plaats van de cabaretvoorstelling Uitkijk van Luc Ranslijn. Ben je dol op jazz en op dansen? Dan moet je naar Maastricht. Vandaag is daar de laatste dag van het evenement Festival de Nederlandse Dansdagen. En tot en met zondag vindt het Jeker Jazz Festival plaats al daar. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam kun je naar het Afro Vibes Festival. En wil je meer weten over de ruimte of droom je wel eens over een bezoek aan de ruimte? Dan is het luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad met een evenement Space College iets voor jou. Ten slotte noem ik nog de atelierroute Driebergen-Rijzenburg. Nog tot en met 1 november kun je daar 40 open ateliers bezoeken. Als tip wil ik wel even meegeven dat het goed is om alvorens van de uittip gebruik te maken om even specifieke informatie rondom de genoemde activiteiten terug te lezen op de website uitzinnig.nl. Daar vind je behalve deze ook wellicht andere uitgaattips.
1: Noord, Oost, Zuid, West, Drie.

zo zien we weer. Weer of geen weer. De muziek blijft zonnig en gezellig. Je hoorde de Gibson Brothers met Kissera Mi Vida. Ik ga er een eind aan breien, want het is bijna 10 uur. Heb je ooit ideeën voor mijn programma? Dan kun je een e-mailtje sturen naar luut@goldoldiesradio.nl. Dit was overigens mijn bijdrage aan de donderdag. Aanstaande zondag gaat bij ons namelijk de nieuwe programmering in. En hoor je mij voortaan op maandagochtend ook weer tussen 8 en 10 uur. Ik wens je voor straks een prettige voortzetting van deze dag. Komende maandag dus om 8 uur. Dan spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend. Fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. De laatste in dit uur komt voor rekening van Keith West en een lekkere 60 excerpt van mijn Teenage Opera. Dag!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat je weer bent ingetuned voor een uurtje de Muziekfabriek. Ik heb weer een lekkere selectie voor je samengesteld en die ga ik je dit uur lekker voorschotelen.
1: Ron van der Steen.
0: En het recept is gewoon eenvoudig. Je hoort ze 3-3. Terug naar 1971 met Middle of the Road.
2: Ja, het is dan een rare naam.
3: Ja, dat is een rare naam, maar een zalig gestemd.
2: Kortom. Ron.

heeft toch vele hits op zijn naam staan. Deze Elton John, dit was er ook zo eentje van. Prachtige ballad, I guess that's why they call it the blues. Daarvoor zat Milk and Sugar. En met de medewerking van Vaya con Dios. En hey, na na na, in de dansuitvoering. En ik moet je zeggen, goed gedaan hoor. Mijn complimenten. En we begonnen uit 1971 met een liedje van Middle of the Road. Chippy, chippy, chip, chip. En dit komt van het album Soldier of Love. Hier is het gelijkwaardige nummer. Ik heb het over Sade. Sade.

0: Strakjes het vervolg, dit rijtje van drie. Maar eerst tijd voor ons eerste item. En vergeet niet gemakshalve even te reageren via www.ronvandersteen.nl. Want ook je muzikale inbreng is bij ons van harte welkom.
1: From long time ago. Classic,
0: 50 jaar geleden werd Dion op handen gedragen als een van de weinige blanke zangers met soul in zijn lijf. Dion is een native New Yorker. Hij werd in 1939 geboren in de Bronx.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat als zoon van een Italiaanse entertainer. De jonge Dion mocht vaak met pa mee en kwam zo op plekken terecht waar blues country werd gespeeld. Genres die de jonge aspirant zanger als muziek in de oren klonk. Maar de stijl die hem echt boeide was doo-wop. Samen met een aantal vrienden richtten Dion en de Belmonts op. De jongens oefenden op straat en in de metro, want daar galmde het zo lekker. De straatschoffies werden ontdekt en in 1958 kwam een eerste single uit. Het werd een hit en de Belmonts mochten inhaken bij een nationale tournee van Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens. In die tijd reisden de meeste acts per bus het land door. Een vermoeiende en tijdrovende manier van reizen. Dus toen de gelegenheid zich voordeed om een lange afstand per vliegtuig af te leggen, hoefden Buddy, The Bopper en Valens niet lang na te denken. Dion mocht ook mee, maar hij vond het zonde van de $36 die de trip kostte. Dus ging hij gewoon met de bus. Zijn beslissing was ingegeven door zuinigheid. Maar later zou hij er de hand van God in zien, want op 2 februari 1959 stortte het vliegtuigje neer. Alle inzittenden kwamen om. Aan, maar niet uit het veld geslagen, brachten de Belmonts niet lang na het ongeluk een nieuwe single uit. Hun beste en bekendste. Ook solo was Dion zeer succesvol met meezingers als Run Around Sue en The Wanderer. In de Jukebox Classic staat centraal het nummer A Teenager in Love. Luister naar Dion en de Belmonts.

0: classic van Dion and the Bauwans en A Teenager in Love.
1: En het is toch heerlijk om verliefd te zijn op hem of op haar. Dat is toch het mooiste wat er is in het leven.
0: Je hebt er nog eentje van me te goed en dat is deze van Phil Collins. A Groovy Kind of Love.

0: Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag gezegd worden, we zijn niet vies van het Franse lied.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Vandaar dat hij even aanwezig was. Ik heb het over Julien Clerc. Je hoorde...
3: Clerc.
0: Je hoorde Femme en Place en we begonnen met Sade, Soldier of Love. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Dit is er een van. Het boegbeeld is helaas overleden. Bobby Farrell. Ik heb het over Boney M. Hit is Sunny.

0: mocht je wil. Het is altijd onderheven aan de situatie. Goed, dat even terzijde. Maar als je de kans krijgt, doe wat je wil. Je hoorde Bert Hering. Daarvoor zat Desolate Kid Embrace. En we begonnen met Boney M. en Sunny. En heb je al mogen verrassen in de muziekfabriek? Nou, zoals je ziet gaat zo'n uurtje ontzettend snel voorbij. Daarom op weg naar ons tweede item.
1: De muziekfabriek.

0: begon reeds vroeg met muziek. Tijdens zijn jeugd maakte hij deel uit van diverse bandjes.
1: Oude lullenplaat.
0: Na zijn militaire diensttijd werd hij gevraagd om als zanger bij de All Stars, het Amusementsorkest, te komen zingen.
1: Oude lullenplaat.
0: In deze band heeft hij het vak geleerd van de oprichter Wim van Drunen. Deze gaf hen de artiestennaam Frank Scott en de All Stars. Samen met Bob Smit en de Duke City Sextet waren zij vaste gasten in het Lido in Waalwijk. Na deze periode werd Frank liedzanger in de groep De Ferraris. De naam werd veranderd in Ferrari toen zij een platencontract kregen aangeboden. Met deze band heeft hij 15 jaar in heel Europa opgetreden. Het was ook bij deze groep dat hij zelf ging componeren. De grootste hits van de groep werden door hem gecomponeerd. Zijn bekendste songs met de band zijn Sweet Love, Gypsy Girl, Mary Lou en Monza. De groep had veel succes in binnen- en buitenland. James Last heeft tevens met zijn big band twee van Ferrari's titels opgenomen. De band toerde door veel landen. De laatste tournee vond plaats in 1980 in de toenmalige DDR. De tournee duurde 6 weken waarin ze iedere dag optraden. In datzelfde jaar besloten de bandleden van Ferrari uit elkaar te gaan. Luister nog eens naar de hit Sweet Love.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. En, heb ik je laten verrassen?
1: Nou, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Super.
0: Dan zit dat weer snor. Wat heb ik nog hier voor je in petto? Die van Enrique Iglesias en Ludacris met medewerking van DJ Frankie. And tonight, I'm fucking you. Nou ja, doe wat je te doen hebt. Ik zeg dan ook...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week twee wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Buiten is het 3 graden. Binnen zitten de 3 degrees. Met een vrij nummer 1974, Get Your Love Back. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70s Show.

Hilbert kwam er voorbij met de Jukebox Jive. Of I Can Do It was het, inderdaad. Met ik altijd mee in de war. En net de Police. Flessenpost. Grote hit in 1979. Message in a Bottle. The 70 Show, ladies and gentlemen. Met een vrije nummer van Paul Anka. En

Was ik het nummer totaal vergeten? Het was een hit in Engeland in 1979. Rod Stewart en Ain't Love a Bitch. Oh my. Ha. The 70s Show. En nu, een hit uit 1977 voor de Four Seasons. Down the Hall.

groot hit voor 10cc in 1974, Wall Street Shuffle, The 70s Show. Het grote hit voor Jim Croce, I Got a Name, 1973.

Harold Melvin en de Blue Notes en Wake Up Everybody. 1975, het is tijd geworden in de 70's show voor vergelijkend platenonderzoek. Zometeen de originele opname uit 1978, maar eerst de cover uit 1980. Ik smokkel een beetje, dames en heren. Dat mag vandaag. Hier is Kelly Marie en Feels Like I'm In Love.

Een conditieslag op de dansvloer de afgelopen 6 minuten. It feels like I'm in love hier in de rubriek. Vergelijkend plaatonderzoek worden Jacqueline McKinnon, oftewel Kelly Marie, met Feels Like I'm in Love en net de originele opname uit 1978 van Mango Jerry. Inderdaad, die waren het. En Feels Like I'm in Love. Nu met Kenilworth Green.

0: deze hoor je niet zo vaak meer. Nederlandse band Al Quinn, 1976 en Fool in the Mirror. En tot slot het uur. My friend Barry White, I'm gonna love you just a little more, babe. Tot een volgende gelegenheid.
1: And that's all, folks.
2: Honey, now you've lied to me just once too often. I'm through with you, so goodbye.
3: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building. Like.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

De opener van de maandagaflevering van Lunchroom. Hartelijk welkom. Nee, niet meer op donderdag. Dat is wel een beetje jammer. Maar voortaan op zondag en maandag tussen 12 en 2. Twee uur lang Lunchroom. En ik mag dat presenteren voor jou hier op Golden Oldies Radio. Met vandaag drie platen uit 1968. En we gaan terug naar 1969.

Het ook 4 keer langs. 2 dubbelplaten van Johnny Cash. Wil je nog meer? En wat dacht je van de Bee Gees? Ik heb een bericht voor je. I gotta get a man.

bijpraten, Harry. Ray Charles en Yesterday. Gisteren hoorde je, zoals altijd op zondag, twee Beatle-platen. Volgende week zijn ze weer terug. The Fab Four. Dit is een cover en wat voor een.

0: Jouw muziek, jouw herinneringen, jouw station.
1: En het is een eer om daar onderdeel van te mogen zijn, van dat hechte team. Ik heb Sol voor je uitgezocht. Gladys Knight zometeen en haar Pits. Maar eerst de Spinners, Working My Way Back.

0: The Golden Years of Love. Lunchroom.
1: Van 73 naar 93. Dit is Vera Mann. Je krijgt nog één kans. De laatste kans waarschijnlijk, ja.

Amerika. Zometeen naar 1979, ja. 47 jaar terug in de tijd. Hitparade van toen. Wat is Wes? Een van mijn favo-songs.

0: best classic hits.
1: Song after song. All hit music.
2: De dag van vandaag.
3: De hits van destijds.
4: We gaan weer terug naar oktober 1979. Ja, 47 jaar terug. Week 42. Was de periode dat de disco-rage die liep op zijn laatste benen. Synthpop, new wave en postpunk braken door voor het grote publiek. Michael Jackson, we draaiden hem gisteren, bereikte de nummer 1 positie in Billboard. Het markeerde zijn definitieve doorbraak. Mede geantameerd door Quincy Jones. Die maakte eigenlijk het geluid van de King of the Pop. En de eerste synthpop-hits bereikten de hitparade. Synthpop, electro, hoe je het ook maar noemen wil. Zoals The Bugles. Een video killed the radio star. Op 20 oktober 1979 bereikte deze hit de eerste plaats in de UK Singles Chart. Zou 2 jaar later historie schrijven als eerste videoclip op MTV.

0: heerlijke rampenstampmuziek van Status Quo. Whatever You Want, terug te vinden in de hitlijst van 47 jaar geleden. We hebben het over de week 42. Oktober 1979. In die maand kwam het album Eat to the Beat uit van Blondie. Onder meer de hits Dreaming en Atomic. Bijzonder aan het album was dat Blondie voor alle nummers op de plaat een videoclip opnam. Dat was nog nooit gebeurd.
1: The Golden Standard of Music.
2: All Gold Retold. Retro Music.
0: Geschreven door Debbie Harry herself. Samen met keyboardspeler Jimmy Destri. Die nam samen met Mike Chapman de productie voor zijn rekening. Werd pas begin 1980 uitgebracht als single, maar wel op het album E to the Beat. Zou lijstaanvoerder worden in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland 29. Later zou het een hele grote hit worden voor

0: sapristi.
1: Is bijzonder, hè?
0: Wis en waarachtig.
2: Golden Oldies Radio.
1: Het rubberen Robbie hoor je. Katwijkse feestband. Ben met cadeautje.
2: Golden Oldies Radio.
1: Zo, A Thing Called Love. Maar eerst A Ring of Fire.
2: Golden Oldies.
1: Johnny Cash.
3: Spin.

0: in Black, Johnny Cash. Straks na 1 uur nog 2 nummers van Johnny.
1: Je luistert naar Lunchroom met Henry Valk.
0: Met Willie Nelson. Ja, samen met Shania Twain. Blue Eyes, Crying in the Rain.

Willie Nelson, Shania Twain. Gisteren draaide ik een verzoekje. Nummer van Willie Nelson. Gisteravond luisterde ik nog eens naar wat muziek van Willie. Toen kwam ik dit nummer tegen. Trouwens, als jij een verzoekje hebt, ik noem even het telefoonnummer. Kun je naar WhatsAppen of een messengerbericht sturen. Telefoonnummer 06-414-382-98. Zal ik het nog een keer herhalen? Vooruit dan. 06-414-382-98.

1977 had de Nederlandse groep Windjammer een kleine, een bescheiden hit met Harbor Light. Dat is de afsluiter van dit uur. Ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk een windjammer? Nou, dat is een grote houten of misschien zelfs wel stalen zeilboot. Werd gebruikt vanaf 1880 voor vervoer over grote afstanden. Dat weet je dan ook weer, hè? Mooie afsluiter van het uur, hoor. Zie je aan de andere kant van 1 uur.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school. Ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aarts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Didi BMT. Beter gezegd, Dave D, Dozy, Biki, Mick en Tit. Zijn achtste hit was dit alweer in 1968. In 2 jaar tijd. Last Night in Soho.

titeltrack van de Nederlandse speelfilm De Scheepsjongens van Bontekoe. Terug naar 2007. Nick en Simon, Pak maar mijn hand. Staat ook op een tweede studioalbum. Vandaag bereikte destijds de bovenste beste plaats in de Nederlandse hitparades.

ook alweer 19 jaar terug, zeg. Ja, wat gaat de tijd snel. We worden oud, hè? Dobby Dre dan, een mix van country, soul en soft rock. Drift away.

Billy Paul. We know, they know, lounge soul. Smooth soul, zo mag je het ook noemen. In ieder geval uit de Philly soul hoek. Timeless.

0: Golden Years of Love, Lunchroom.
1: We gaan zo meteen weer terug naar 1979. Maar eerst tweemaal Johnny Cash. Een dubbele boterham, een twin spin en een lekker hoor.
2: Twin spin.
1: Het o zo bekende nummer Daddy Sam.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." "Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal." "You ought to catch that Johnny Chicken Show."
1: Johnny Chicken Show.
0: "Chicken in black."
1: Chicken is black. Heb je geluisterd naar de tekst? Zo niet, dan moet je toch nog eens naluisteren, hoor. Of zal ik hem volgende week nog eens draaien, deze song? Kun je nog eens luisteren? Is een hele leuke tekst, hoor. Echt geen oude meuk, trouwens. Johnny Cash. Ow.

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: We gaan weer terug naar 1979. Week 42 van 1979. De NOS startte experimenteel met teletext. Was helemaal nieuw toen. Panama-kanaal, begin oktober werd dat ontsloten, overgedragen aan de Verenigde Staten. VisiCalc werd geïntroduceerd. Dat was de allereerste spreadsheet, programma voor de PC. Specifiek voor de Apple II. Voor velen een reden om dit dure apparaat, die Apple II, aan te schaffen. Vanaf 3000 gulden. De goedkoopste. In de tipperaden, op 2, ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: Old Gold Retold. Golden Oldies Radio.
1: Terug naar 1970. Dit is Andy Williams. Kwam niet verder dan de tipparade. En dat is zo jammer. It's so easy.

0: Zeg nou zelf, hè. 1964, oh zo lekker voor bij je boterham. Dusty Springfield, Wishing and Hoping.
1: Golden Oldies Radio.
2: Onze speurtocht in de krochten van het hitverleden.
3: Op zoek naar verborgen pareltjes en vergeten goudklompjes.
0: Ik was dus aan het grasduinen in de lijsten van oktober 1979. Helemaal bovenaan de Billboard hitlijst, de Amerikaanse top 100, nummer van Robert John. We kennen zijn naam hier in Nederland niet zo goed, maar in Amerika kennen ze hem wel hoor. Hij had een hele lange loopbaan. 12 jaar, 1958, had hij zijn eerste kleine hit met de White Bucks and Saddle Shoes. 71-72 scoorde hij een top 3 hit met The Lion Sleeps Tonight. Zijn uitvoering van dat o zo bekende nummer. Robert John.

Betty Austin and James Ingram. We gaan nog een aantal jaren later zo meteen met de uitsmijter. Die is namelijk van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. En dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar Lunchroom is wel over hoor. Het zit erop voor vandaag, voor deze maandag. Het goede nieuws is dat ik er zondag weer ben. Op de vernieuwde zondag hier op Golden Oldies Radio. Dat is het 12 en 2 met dan muziek uit 1965. Wauw. En niet alleen dat, hè. Zondag hebben we in het eerste uur natuurlijk ook weer twee platen uit de jaren 50. En in het tweede uur een dubbeldraai, een twin spin, een dubbelbelegde boterham van de Beatles. Hele fijne maandag nog en hoi hoi.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

beste plaat op deze maandagmiddag. Goedemiddag. Daar zijn we dan. Beroepsschouderuurtjes. Vanaf vandaag niet meer op de maandagavond, maar lekker op de maandagmiddag. Van 2 tot 4 ben ik er voor je met de mooiste muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en natuurlijk af en toe een vleugje 2000. Twee uur lang hits, herinneringen en muziek waarvan je misschien denkt, oh ja, die heb ik lang niet gehoord. Met het gouden nieuws, de gouden greep, natuurlijk de supertip en nog veel meer. Dus zet het volume maar iets omhoog. Dit zijn Rob's Gouden Uurtjes op Golden Oldies Radio. Ik ben Rob van Dijk, fijn dat je er bent. Ik ben begonnen met The Ward Brothers uit 1986. Cross That Bridge en The Ritchie Family, die mogen er ook wezen.

platen, The Human League. De ene hit na de andere. En hun doorbraak was, als ik me niet vergis, Don't You Want Me. Dat was de eerste succesvolle single die hier in Nederland werd uitgebracht. En daarvoor hoorde je ook nog The Ritchie Family met American Generation. Hey, fijn dat je erbij bent. Dit is Rob. Gouden uurtjes op de dinsdag, de maandagmiddag met

programmering hier op Gold Oldies Radio. En wat zou het toch fijn zijn als jij ons wil laten weten hoe je luistert. Luister je thuis? Of in de auto? Of misschien via de app? Laat het ons eens weten. Je kan mailen op contact@goldenoldiesradio.nl. Straks om 2:30 voor het eerst de supertip die voorbij komt. Die is uitgezocht door Edwin Simonis. Dat doet hij trouw iedere week van mij in Rob Schouderuurtjes.

88 van Johnny Lyon. Toen is dat een vette hit. In de Nederlandse hitlijsten. En daarvoor hoorde je ook nog de Thompson Twins. Daar hadden we ook nog een opgeschoten uurtjes. Op deze Nee, zeg ik, dat is weer verkeerd. Het is maandagmiddag tussen 2 en 4. Ja. Hoe Konijs aan Dinsdag komt, ja, Joost zal het weten. Komt het zelf goed, zou ik zeggen. Ja. Is uit 87, 10 jaar geleden.

voor het eerst op deze maandagmiddag de supertip. En om 3:30 ga je hem nog een keertje horen. Omdat hij zo goed is en omdat hij bijzonder is. Ook dan nog, ja. Eventjes een rustmomentje. Ja, tuurlijk. Dat moet ook kunnen op deze maandagmiddag. Een hoop schouderuurtjes. En dat doe ik met Chaka Khan, Through the Fire.

0: Wat een stem heeft zij, hè? Chaka Khan. Heerlijke muziek voor jouw maandagmiddag. Through the Fire. En deze komt van het album I Feel For You uit 1984. Kijk op de klok, dus hoogste tijd voor.
1: De Gouden Greep.
0: Ja, ik zal even een korte uitleg geven voor degenen die nood op de maandagavond naar mij hebben geluisterd. Ja, daar hebben we een vaste item. We hebben er twee eigenlijk. Eén daarvan is de Gouden Greep. Nou, waar bestaat die Gouden Greep uit? Nou, iedere week een ander thema. En deze week is het onderweg. En dan is het de tijd voor de Gouden Greep, zoals het ook in mijn tekst staat. We gaan vanmiddag onderweg. Want muziek en onderweg zijn, die twee horen eigenlijk gewoon bij elkaar. In de auto, op de fiets, in de trein of gewoon lekker wandelend. Muziek gaat met je mee. En soms brengt één plaat jezelf weer terug naar een bepaalde tijd of herinnering. We beginnen met een echte klassieker uit 1965. Een auto, een chauffeur en een dame met ambities. De Beatles, Drive My Car. We blijven onderweg, want als je echt kilometers wil maken, dan maakt het soms niet uit hoe ver je nog moet. Deze mannen waren bereid om maar liefst 500 miles af te leggen. Uit 1988, de Proclaimers, I Gonna Be. En we blijven nog even onderweg. Maar soms gaat het bij onderweg zijn niet alleen om kilometers. Het gaat ook om waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat en alles wat je onderweg tegenkomt. Een prachtig Nederlandse plaat die daar eigenlijk perfect bij past. En die komt uit het jaar 2000. Abel met Onderweg. Maar nu eerst de Beatles.

als laatste van de drie van De Gouden Greep. Met Onderweg en daarvoor hoorde je nog The Proclaimers met I Gonna Be. Dus haakjes 500 miles. En de eerste was van The Beatles, Drive My Car. Iedere week op de maandagmiddag in Rob's Gouden Uurtjes weer een nieuwe item in De Gouden Greep. Terug naar de muziek. Scritti Politi nu. En Rob's Gouden Uurtjes. The World Girl.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Welkom in het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. Ik ben begonnen met The President en You Gonna Like It. Maar ik heb ook nog twee afkondigingen, heb je nog te goed van het vorige uur. Dus dat is nog voor 3 uur. Ten eerste was het Squitty Politi met The World Curl. En daarna hoorde je nog de Ozark Mountain Daredevils met Jackie Blue. Dit tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes hoor je nog heel veel lekkere muziek. En om 3:30 voor de tweede achtereenvolgende maal de nieuwe supertip voor deze week.

Het was ooit een supertip bij een andere radiostation van de Royal Concept. Shadow in the Night. Ik denk, dat is een tijdje geleden dat ik die heb laten horen. Bij deze dus vanmiddag. In rotsgouden uurtjes. En daarvoor was er nog The Mission, hè? Tower of Strange, dat kwam ook nog voorbij. Wat een goede plaats. Wat een geweldige programmering deze week. Een programmering waar je echt trots mag zijn, vind ik persoonlijk. From a

zeg nou zelf. Klinkt dit nou niet lekker? De nieuwe single van Take That. Exclusief hier in Drops Gouden Uurtjes. En die heet Dreamers. En daarvoor hoorde je ook nog Bad Middelen voorbij komen. From a Distance. Straks hoor je het thema, het gouden nieuws. En natuurlijk de nieuwe supertip. Om 3:30. Oeh, ik mag niet piepen. Nou, nu eerst de Pretenders. Thin Line Between Love and Hate.

is het toch mooi dat één plaat genoeg kan zijn om je jaren terug te brengen. Na een vakantie, een eerste liefde, een schoolfeest, muziek zit vol herinneringen. Dan kan je van de Hollies wel denken, hè? Bij 1966, met Busstop. Straks, een super tip, maar nu eerst Wang Chun uit 1987. Nee, 89. Hypnotize me.

De wekelijkse supertip die bestaat uit een plaatje die er nooit in de tipper aan de tegen zou komen. Of bijna nooit. Dus. En die wordt verzorgd door Edwin Simonis. Dat doet het al een hele lange tijd voor mij. En dat item wil ik gewoon in mijn programma weer gewoon behouden. En als jij nou vrijdag gaat luisteren naar de Friday Experience in het programma De Leeuwenkuil, dan hoor je vanzelf ergens of in de tweede of de eerste uur een hint voor de nieuwe supertip. Het is mijn tip. Hè? Even een plaatje draaien van mijn vrouw Inge. Omdat zij dit een leuk plaatje vindt van de Cats en Lea.

0: Het lied Elstree van The Buggles gaat over de nostalgie naar de filmwereld en in het geval de acteur die in die achter de schermen werkt in de beroemde Elstree Studios. Het is ook eigenlijk geen single uit. Nee, het is geen nooit een single geweest. Dat heb ik mogen laten me vertellen. Is er gewoon niet op single uitgebracht. Wel video Killed the Radio Star en Lenny die wel, maar vond wel echt de moeite waard.
1: Het Gouden Nieuws.
0: Met het Gouden Nieuws gaan we terug naar 1980. Een jaar waarin de wereld kennis maakte met een uitvinding die bijna uit een science fiction film leek te komen. De eerste succesvolle laser werd gedemonstreerd. Inmiddels kunnen we ons een wereld zonder lasers bijna niet meer voorstellen. Van wetenschap en industrie tot de apparaten die we dagelijks gebruiken. Maar natuurlijk gaan wij in het Gouden Nieuws ook terug naar de muziek van dat jaar. En één van de grote hits van 1960 kwam van twee broers die samen aan indrukwekkende aantal klassiekers maakten. De Everly Brothers. In het Gouden Nieuws, nu met Cathy's Clown.

ik blijf dit echt een heel leuk plaatje vinden hoor. Van Pandemonium uit 1977. De voorlaatste in Roepschouder uurtjes op deze maandagmiddag. Tussen 2 en 4 met 1941 hoorde je. Ja. Straks na 4 uur. Zwingende hitmiddag. Het Theo van Gameren. Die gaat met je mee naar huis als je straks om 5 uur klaar bent. Die gaat je dan daar aangenaam mee bezighouden. Tot je weer verder thuis komt. Heb je op- of aanmerkingen? Contact at goldenoldiesradio.nl. Ter attentie van Rob van Dijk. En wat je kwijt wil, of misschien wil je wel voor de maandagmiddag een leuk plaatje horen. Het is allemaal mogelijk. Ik wens jou heel veel plezier met de overige uitzendingen hier op Golden Oldies Radio. Ik ga eruit met Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox. En dan zeg ik erbij, fijne middag verder en tot volgende week.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes vanaf minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 500 miljoen euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Weer een nieuw uur met alleen maar de leukste hits uit het verleden. Golden Oldies Radio. Dit is de Swingin' in Kracht. En leuk aan het begin.

0: tijd. Love changes everything.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms wil je iemand altijd heel dichtbij hebben.
1: Wij nemen je mee terug naar jouw jeugd. Jouw jeugd. Wij laten herinneringen herleven. Herleven.
2: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:45. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: 24 uur per dag. De beste oldies op Golden Oldies Radio.
1: De swingende hitmiddag geeft jou iedere dag een file vol met alleen maar hits. Ken jij deze jeugdherinnering nog?

restaurantje hadden op de Champs-Élysées. Croissantje, kopje koffie en al deze van Gervais Boucault. Nathalie, daarvoor hoorde je ook nog een hele leuke van Benny Nijman uit Maastricht. Helaas overleden.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
2: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Den Hoorn.

0: Town. We begonnen de standpunt vandaag met een dame die nog steeds heel veel indruk maakt. Vanessa, de vrouw met de mooie rondingen.
1: Vlaanderen, een volle herfstbak. De koning van de keiharde hits. De swingende hitmiddag. Theo van Vlaanderen.

jeugdsentiment uit de jaren 60. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a hoe. 70. En 80. Dit is Golden Oldies Radio.

0: Little Riverbend, The Lonesome Loser. En daarvoor hoorde je ook een hele leuke van Bobby Caldwell voorbij komen. Goedemiddag, de swingende hitmiddag.
1: Rondweg bij deze Theo van Gameren.

0: uur met razende retro radio.
1: Schat, kan jij zo lekkere, lustopwekkende, sensuele plaats voor me draaien?

classics and golden memories on

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: 6 uur vanmiddag.
1: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de swingende hitmiddag.
0: En die hits die zijn heel leuk. Zoals deze, Baltimora.
2: Theo van Gameren, een van de winnaars op Gold.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Tijdens het theebrandje van roddelende vriendinnen, de mancavefeestjes van oudere mannen die denken dat ze nog jong zijn. En zelfs in het bejaardentehuis.

0: gegeten in een restaurant of zo. Het gaat over een relatie die niet meer goed gaat. De mensen gaan uit elkaar. Maar die ene man die probeert nog steeds zijn geliefde over te halen. En die zegt van, weet je nog, die film Breakfast at Tiffany's waar we waren. Toen was het zo leuk met elkaar.
1: De swingende hitmiddag. 5 Sterren Radio.
2: 3 platen uit de Lage Landen.

iedere dag de beste oldies. Waar je ook bent, wat je ook doet. Dit is Golden Oldies Radio. De beste oldiesender van Nederland.

wegen. A15, A16, beide richtingen files, vertraging. Die kan oplopen tot zo'n 35 minuten. A27 voor de Merwedebrug, daar de vertraging 15 minuten. En voor al die mensen in de spits en thuis, de Polderpop stampelt met deze van Clouseau de Nobelprijs aan het einde van die stampelt. Daarvoor hoorde je ook nog een hele leuke van George Baker met zijn selection. A Little Green Bag over dat groene tasje. En we begonnen met een zomerzitje van de zusjes Maywood, Rio de Janeiro.

0: 1983.
1: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag 68 jaar geworden André Kuipers. De enige Nederlander die in de ruimte is geweest.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Gaan we terug naar 1982. Toen opende koningin Beatrix de 500ste woning in Nederland. Tegenwoordig 500ste.

van Chicago kan je helemaal niet vechten, want daar heb je hem neer. Dan zou je dus in het water moeten gaan vechten. Goeiedag, Golden Oys Radio geeft je niet alleen hits, maar ook de feiten achter de hits.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Winters.

0: blijft een van de mooiste classics uit de jaren 60. Afkomstig uit het Engelse Manchester, de Scorpions. En Anne-Louise, dank aan collega Theo voor de afgelopen twee uur.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het.

Uit de legendarische jaren 60 uiteraard. Mr. Roy Orbison en Ooby Dooby Dooby. Ja, ja, ja. Dit is heel wat anders. Drie dames uit midden jaren 80. Aan leiding van Miss Rowan Moore. Een oudje van Centerfold.

de popjuweeltjes, popclassics wordt ook wel genoemd, midden jaren 70. John Waite, de Amerikaanse met de baby's. En je hoorde The Piece of the Action.

mooie classic van QB and the Blizzards. Dus even kijken. Na 7 uur Dick Bakker en om 9 uur Jack Jackio. We hebben nog een gouden ouwe uit de jaren 90. Ja, ja.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

We hebben er zin in. Dit is de Monday Night Experience. En Tony Winter, nog bedankt voor je uurtje lekkere muziek. Nou ben ik aan de beurt tot 9 uur. En daarna hebben we nog Jack Jackie om het goudmerk. Dus ah, lekker hoor. Dat waren de mensen van Kinkade uit 1972 met Dreams Are Ten a Penny. En ik kan nog horen dat ik dat plaatje kocht. Een beetje een kubel in de keel. Goed. En dat was een heel lekker stuk wat er achter de toonbank stond. Wat heb ik straks voor je? Adele en ook nog Smokey. En nu een heel lekker van Pas Spargo. En ik weet nog dat wij toen had ik net mijn vriendinnetje ontmoet. En we waren nog niet verloofd. En we gingen dus naar de Paso Malling. En daar waren ze Spargo live. En ik stond er nog geen 3 meter vanaf. Het is jammer dat ik ze niet kon zien, want dat is nou helemaal zo. Maar er was wel een hele leuke zangeres bij. Een klein meisje uit Amerika, Lily J. Jackson. En die zingt het dus ook, You and Me. Ja, meer kan ik er niet over vertellen. Gewoon lekker luisteren. En tot 9 uur ben ik bij je op de Monday Night Experience. Met Music Memories. Met heerlijke gouden ouwe.

Ach ja, dat is waar eenmaal. Uit 1976 al Meet You at Midnight. En we gaan even naar 2010. En dat is Adele met Set Fire to the Rain. Nou, vooruit maar.

luistert naar de Monday Night Experience hier bij Golden Oldies Radio met Music Memories. En daarvoor hoorde je Tony Winter natuurlijk met een heerlijk uurtje muziek. Straks nog Jack Jackio. En je hoorde de Spencer Davis Group alweer 60 jaar geleden uit 66 met Keep On Running. En dit is uit 1969, Jimmy Cliff, Rastaman Reggae. Ja, die was er wel goed in. En dit is nog steeds Wonderful World and Beautiful People.

Runaway Boys. En ze hadden ook een hit met Rock This Town. Maar niet zo groot. Deze was wel groot. En die werden allemaal geproduceerd door Dave Edmunds. Het is maar even dat je het weet. Ja, dat weet ik dan toch wel weer. Goed, sorry. Ja, dat is een beetje misschien autisme van me. En dit is Super Sister met She Was Naked. Is ook niet verkeerd uit 1970.

luistert naar een Monday Night Experience hier op Golden Oldies Radio. En van 7 tot 9 Music Memories hier met Dick Bakker. En straks nog Jack Jackie om het goud met mijn over. Dat lekkere hits. En Tony had ze ook al, hè? Dit was Mark Knopfler met de What It Is. En deze is ook lekker uit 1969. Enjoy Kenny Rogers en de First Edition met Don't Take Your Love to Town.

Ja, zo lukt er nogal vijf. Hurray Heap uit 1974 met Seven Stars. Ik heb hier een plaat en wij zongen als pubers. Nou, man, mezelf niet net. Ik wil met jou naar bed. Nou, vooruit. Goed.

0: Hold it. Quiet. Quiet. Quiet. Quiet. Ladies and gentlemen, the Beatles.
1: Vandaag in de Fab voor het jubileumalbum, de 50th anniversary van de Revolver. Vier cd's zijn dat en ik ga take 10 draaien van The Taxman.
2: Harley. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Ja, dat was Take 10 van Taxman. En een fantastisch mooie plaat. We zitten een beetje in de 60s en de 70s, maar nu gaan we naar 2010. En het is Good to Lose van Velzen. Daar horen we ook niks meer van. Het is een kleine man, maar ja, grote bekken heeft hij wel, hè? Dat wel. Had wel een aardige hit hiermee. En dit is nog steeds Golden Oldies. Ja, ik moet het even overnieuw doen. Dat was Good to Lose, gaan we even draaien. En dat is Golden Oldies Radio met de Monday Night Experience. Ja, je ziet, als jazzzanger kun je ook wel een beetje verspreken natuurlijk. Valt niet mee hoor, om die introotjes vol te lullen. Hier is Roel van Velzen. Kleine man.

de beste van Sleet vond ik altijd nog Get Down, Get With It. En dat was een hele lekkere hoor. We gaan even naar, ja, naar deze. En die ken je natuurlijk wel, dat is Them. En ze hadden ook Gloria, dat was een hele grote hit. En dit is Here Comes the Night. Was iets minder, maar zeker zo mooi.

Ja, ik vind het goed. Shame, shame, shame uit 1975. We gaan de laatste draaien. En dat is Herbie Hancock. Ja, fantastisch. En ik zou zeggen, neem even een bak koffie. Dat doe ik ook. Na achter ben ik terug naar het nieuws en mededelingen met deel 2 van Music Memories. Hier bij de Monday Night Experience. Ja, dan nog een uurtje met Jack Jacko. Dus niet vergeten. Dus blijf even lekker zitten. Ik zeg tot strakjes.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Heijne wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost de uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in de naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Radio de Golden Oldies Radio met een hele mooie winter song van Angel. En dit is de Monday Night Experience. En we gaan even lekkere platen draaien. Dit was er alweer eentje uit 1978. En leuk dat je er bent. Ja, dit is elke maandag nu van 7 tot 9 Music Memories. En straks nog Jack Jackio. Dus daar is nog genoeg te doen. Dit is Alanis Morissette met Hands Clean. Even je handen wassen. En dan gaat ze dus nu gewoon zingen. If you're not so

Phil en Phil. Oftewel Phil Bailey, Philip Bailey en Phil Collins uit 1980 met Easy Lover. En we gaan even door naar hetzelfde jaar. Het is een plaatje dat is van Peter Brown en Love in Our Hearts. En ja, dat is niet echt een hit geweest, maar het is wel een leuk plaatje. Ik heb hem nog op single gehad volgens mij, maar dat weet ik niet meer.

Avril Lavigne hier op Golden Oldies Radio met Skaterboy. Een jongen die hoog geklopen is van de popmuziek en zo. En deze plaat is ook een hele lekkere. Dat is Savage Garden and I Want You. En dit is nog steeds Dick's Heavy Music Mix. Sorry, Dick's Music Memories. Ja, het is weer vroeger het programma. Het lijkt wel een beetje op eigenlijk. Hè? En straks nog Jack Jaggio. En dit is dan Savage Garden, zoals ik al zei, en I Want You. Nou, wat een lekkere blooper trouwens. Nou, moet ook kunnen toch? Hè? Ik ben niet feilloos. Trouwens niemand. Anytime.

er is niks meer de toestel aan de hand. Het is alleen maar de plaat die afloopt. En god, dat zou je maar gebeuren onderweg zelf, hè? Radiohead met Carmen Please, een fantastische plaat. We gaan eventjes naar een reanimatiesong. Ja, dat kennen we allemaal. Met reanimeren is dit een uitstekende om het ritme te houden. 1, 2, 3. Ik heb het over de Bee Gees en Stayin' Alive. En ja, hoe heet het ook weer?

uit 1968 bij Golden Oldies Radio, The Ruby Tuesday. En Mick Jagger die zong het met veel verven. Ja, ik weet niet wat het een behoorlijk grote hit was. En ik heb nu een plaat die gaan we helemaal draaien. Dat is Locomotive Breath van Jester Hotel met piano en al.

80 René. Van René en die Alligators. Was de vrouw van René, Nodelijn. Of zoiets. En dat was Anja, de zangeres. En dat was wel een goede zangeres. En die had ook een hit met Sweet Nothing. En die was Come Closer uit 1980. Je luistert naar Golden Oldies Radio nog een paar platen. En is dat weer, dan is dat weer afgelopen. Maar daar hebben we nog Jackie Jackie hoor. Dus goed. Nou, vooruit dan Cliff Richard maar uit 1965 met I Could Easily Fall in Love. Cliff,

Ach ja. I Could Easily Fall In Love With You uit 1965 van Cliff Richard. Ja, ik had een onwillige computer en zo, dus nou, hij zal het niet wat doen, denk ik. Ja, verdomd, hij doet het ook nog. Ja, ik heb ook wel eens een keer wat, hè. Goed, dit is trouwens Jaap Dekker in zijn boogie set met in een groen knollenland. Nou, of dat nu nog zo is. Misschien er weer op naar de winter. Straks Jack Jaggio met Goudmerk met hits uit lang vervlogen tijden. Ik ben volgende week maandag weer terug vanaf 7 uur met Music Memories. En niet zoals ik zei, Dick's Heavy Music Mix. Dat was in een vroegere tijd. Was ook een leuk programma trouwens. Goed, misschien voor u een echt volgend idee, hè. Wat mij tot volgende week. En dan hebben we weer dezelfde Monday Night Experience met van 6 tot 7 Tony Winter, van 7 tot 9 ikzelf. En dan ook één keer in de maand Rockabilly Jukebox trouwens. En van 9 tot 10 Jack Jaggio. Hey, tot volgende week, hoi.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Filip en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost de uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in de naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio. Oh.

Zo, vrienden. De kop is eraf. Dat was het oudje van de formatie Ademo. Of de formatie van de zanger Ademo. Ja, ja, schitterend nummer. Voor permeté, monsieur. Dat was de titel. De titel. Er zat even wat tussen mijn gewit, vrienden. Ik zat net even wat nootjes te eten. Dat werkt niet echt als je moet presenteren. In ieder geval welkom bij Jack Tegeo's Goudwerk. Het is maandagavond 9 uur geweest, dus we mogen weer een uurtje. En ik heb er vandaag bijzonder veel zin in. Misschien herkent u deze tune trouwens, die is van Carl Mitchell. Was vroeger een DJ bij Radio Caroline en ook bij Radio Noordzee heeft hij gezeten. Heerlijk melodietje is dat, van Booker D en de MG's. Goed, wij gaan in ieder geval beginnen met de tweede plaat en dat wordt de mooie van Chris Andrews.

0: heerlijke muziek van Chris Andrews, vrienden. Een lekkere stamper uit de jaren 60. En wij gaan gelijk door met een oudje van Jim Reeves. Daar word je helemaal rustig van, hè, deze muziek. Ik wel.
1: Adios, amigo. Adios, my friend.

Heerlijk nummer, een heerlijk nummer was dat van Alan Price, vrienden. Ik vertelde toen straks al aan het begin van het nummer van Shocking Blue dat ik Maris Caveres een keer heb ontmoet. Nou, een verschrikkelijk aardige meid was dat. En ik heb ook heel veel telefoongesprekken met haar gehad. Dat was toen in de tijd dat ze in Japan rondreisde. Ja, dat was allemaal wel geinig. Maar goed, dat is allemaal verleden tijd. We gaan weer door met de muziek. Eens even kijken wat ik nu weer op de draaitafel heb gegooid. Even deze hoor. Hey, een oudje van The Move.

Ja, vrienden, we gaan door met Blondie. Ook zo'n heerlijk nummer is dit. Dan heb ik wat opstaan springen, zeg hij.

0: heerlijke muziek, vrienden van Blondie. The best Oldie
1: Station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
2: The best Oldie Station.
0: Golden Oldies Radio. Ja, ja. Nou, dan gaat weer van alles fout natuurlijk. Maar dat is bekend bij ondergetekende. We gaan door met UB40. Check, check you here. Dan luistert u naar tot 10 uur vanavond. Ik klink misschien een beetje duf, vrienden. Maar dat komt, ik heb een bijzonder zwaar weekend gehad. En heel weinig geslapen. Dus u moet me dat maar eventjes niet kwalijk nemen voor een keer.

0: Ja, hij is van goud, want we kabbelen terug. Weer naar het verleden, naar de jaren 60. Dit is Jack Jackie O.
1: Kent u deze nog? Georgie Fane.

nieuwe elektromuziek. En dat allemaal van Georgie Fame, vrienden. Hé, zo, ik sta even bij te komen. Ik heb er net even een biertje bij gepakt. Ik moet toch eventjes wakker worden, luidjes. Ja, het was een bijzonder zwaar weekend. Ik ben vrijdag lekker aan het eten geweest met de familie van mijn vriendin. En het was heel erg gezellig. En ik ben het weekend ook bij haar gebleven. En ik heb wat weinig geslapen, maar daar laat ik me verder maar niet over uit. Maar goed, het is in ieder geval laat geworden. En vannacht, toen lag ik in mijn eigen bedje thuis. Maar toen kon ik de slaap niet vatten. Dus vandaar dat het allemaal een beetje gammel klinkt. Maar dat moet u dan maar een keer voor lief nemen. Niet anders moet kunnen. We gaan door met de RG's. En Sugar.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
2: Hey, deze kent u toch ook nog wel, vrienden? Ook zo'n lekkere deun uit het lange hitverleden. U luistert trouwens nog steeds aan Jack Dingen, joh, hè?

vergeten twee heren te bedanken. Tony Winter en Rob van Dijk. Ja, ik zit wel door het outro heen te lullen. Maar ik dacht dat hij al afgelopen was, dus ik was iets te vroeg. Maar Tony Winter en Rob van Dijk nog bedankt voor jullie programma. Het was weer perfect. Ik heb er weer van genoten. Alleen, zoals je hoort, ben ik wel een beetje duf. Maar dat moet je maar eventjes voor lief nemen natuurlijk. Dit is ook zo'n mooi nummer.

bij Poederspellen, joh. Heerlijke muziek, hè. En dat allemaal hier op Golden Oldies Radio, vrienden. Hier hoor je echt muziek die je nooit hoort. En dan moet je vooral luisteren naar Dick Bakker op woensdagavond tussen 7 en 9 met zijn Music Memories. Nou, dat is een programma, daar hoor je echt dingen. Dat is gewoon uniek. Echt, dat kan ik u zeker aanbevelen. Dit is Brooke Fraser.

Ja, ja, vrienden. Dat was mooie muziek van Broek Fraser. He, het zit er weer op. Het is bijna 10 uur, nog een paar minuutjes. Dus we gaan de laatste plaat draaien. En ik ga u bedanken voor het luisteren vandaag naar Golden Oldies Radio. Het was een beetje een duf programma, vrienden. Maar ik heb u verteld, er is van alles gebeurd in het weekend. Dus u bent op de hoogte. Ik hoop dat ik volgende week weer wat fitter ben. Oké, Dick Bakker die zit woensdagavond tussen 7 en 9 met zijn Music Memories en Echt Vrienden. En hij doet ook weer eind van de maand zijn rock'n'roll show van 7 tot 8. En dat is echt de moeite waard. Een rock'n'roll special, dat is elke maand de laatste woensdag. Nou, u bent met alles op de hoogte, dus ik ga er voor tussen. Ik ga de laatste plaat starten. En dan, kijken wat er gebeurt, hè. Ho, ik zit er weer aan de verkeerde knoppen. Ja, ik ben echt een beetje durf, zeg hé. Nou, laatjes, een prettige week, tot volgende week. En ik zou zeggen, maak er iets moois van. Even kijken wat de laatste wordt. De Parfums.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Nog een avond, maandagavond. Het is 28 september, het is net 11 uur geweest. En dat betekent de late avondshow die gaat beginnen. Een uur lang relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Felice Staley, het gezicht achter 1001 Projects, vertelt hoe zij met kleur, materiaal en lef interieurs creëert. En Daisy Ernoux, een 28-jarige creative director, confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. En Ed Mulders, coach, vertelt alles over de Walk of Life in Vlaardingen. Drie mooie gasten, drie mooie ontmoetingen, vol aandacht en mentale gezondheid. Dit is de late avondshow. Dit is Greenfield & Chloe met Where uit 1972.

uit 1972, Greenfield and Cook, met het nummer Where. Beetje een tragisch nummer, wel een mooi nummer. And I Can't Stop Loving You. Ja, Ray Charles begon de show ermee. En ja, ik heb er nog eentje hier van Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You, uit 1987.

0: Uit de musicalfilm Evita was dat Don't Cry For Me Argentina. En dat was de versie van Madonna. We gaan naar Thea de Cox, die ontmoette Velize Stali. En ze gaan het hebben over interieurs, maar niet zomaar interieurs. Interieurs met lef en persoonlijkheid.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met interieurontwerper Velize Stali uit Vlaardingen. Fijn dat je er bent, Velize.
3: Ja, dankjewel.
2: Velize, interieurontwerpen. Was je al vroeger bezig met je tienerkamer om die steeds een andere indeling te geven of niet?
3: Nee, dat viel op zich wel mee. Want ja, dat was eerder mijn moeder die daar ook een hand in had. Maar dat is wel gaandeweg. Is dat natuurlijk in de loop der tijd heeft zich dat ontwikkeld. Er is altijd wel een interesse voor interieur geweest. En ja, dat is ook wel een beetje, nee, niet zozeer met de paplepel ingegoten. Maar mijn moeder heeft ook wel

0: het stylinggevoel. En vindt het belangrijk. Mijn moeder en zo, ik dus ook, vindt het de omgeving, de ruimte waar je in begeeft, ja, daar hecht ik waarde aan.
1: Dat doet ook wat met je, hè?
0: Dat doet wat met iemand.
1: Hoe is jouw loopbaan eigenlijk gegaan? Want je bent nu gecertificeerd, gediplomeerd interieurontwerper met een eigen zaak. Hoe is het allemaal gaan rollen?
0: Dat balletje is eigenlijk wat later in mijn carrière gaan rollen. Ik ben altijd in loondienst geweest vroeger. Onder andere ook commerciële functies gehad. Mijn grootste carrière was bij een uitzendbureau. Als vestigingsmanager ben ik daar. Ik heb 2 vestigingen daar gerund. Eentje was al een bestaande vestiging en later eentje ook opgezet. Dus ik ben wel eigenlijk een commerciële carrière-tijger, kan je het zo wel zeggen. Dus ik heb dat heel mooi, pas wat later, eigenlijk na de geboorte van mijn zoon, heeft zich dat ontwikkeld. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet weer in loondienst. Ik wil echt iets voor mezelf opzetten. Maar het was best wel een moeilijke markt destijds. En ik had zoiets van, ja, een woonwinkel beginnen, dat moet ik niet doen. Dat gaat geen succes opleveren. En toen kwam verkoopstyling al een beetje om de hoek kijken. En verkoopstyling houdt in dat je woningen verkoop klaarmaakt. En de woningen stonden destijds heel lang te koop. Wel van 3 tot 4 jaar.
1: Liet je je dan inhuren door een makelaar bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, ik heb dus een bevriende makelaar. En ik kende hem, Ferry Nefkens, ik kende hem van Pollux. Waar wij bij de hockeyclub. En dus ik ben op hem afgestapt en gezegd van, joh, ja, wij gaan samenwerken. Hij zegt, ja, hoe dan? Nou, zo. Verkoopstyling, nou, dat moest ik hem even uitleggen en toelichten. En toen begreep hij dat. Hij zei, nou, als je je website klaar hebt, dan zal ik je introduceren bij mijn verkopers. Maar dan moet je het zelf verder wel uitzoeken. En ik zei, nou, helemaal prima. En dat eigenlijk mijn eerste klant via hem, ja, dat was een schot in de roos. Dat was in zijn ogen een onverkoopbare woning die zeker 4 jaar te koop zou staan. En die mensen ik had het vertrouwen van die mensen al vrij snel. Die heb ik na een intake een offerte gegeven en ook huiswerk meegegeven. En zij hadden zoiets van, nou, hier heb je onze huissleutel. Dan kan jij gewoon de afstyling zelf doen en de fotograaf meenemen in het verhaal. En die woning heeft geen eens op Funda gestaan. Die was eigenlijk al verkocht voordat het Funda opging. En ja, toen had de makelaar zoiets van, ja, dit is een toegevoegde waarde. En ik heb ook op het adviesplein van de VT Wonenbeurs heel wat jaartjes meegedraaid. En dat zijn dan halfuur adviezen die je ook aan de bezoekers van de VT Wonenbeurs geeft. En daar kwamen natuurlijk ook wel vervolgtrajecten uit. En dan gaat het balletje rollen.
1: En je wordt natuurlijk er steeds zekerder van, denk ik. Toch wel even één vraagje. Als je dat inricht om het huis te verkopen, moet het natuurlijk door heel veel mensen leuk gevonden worden en mooi gevonden worden. Ja. Maar ga jij iemand persoonlijk adviseren? Dat lijkt me toch alweer een
0: twee
1: andere
0: hele andere van takken van sport.
1: Ja,
0: klopt. Klopt. Dat is ook echt een wereld van verschil. Ja, want inderdaad, wat je zegt, bij verkoopstyling gaat het erom dat je een algemeen publiek aanspreekt. En dus ook aantrekt voor die woning. En inderdaad, met interieurontwerpen moet je heel erg gericht goed doorvragen bij degene die een metamorfose wil van de woning of een nieuwbouwwoning wil inrichten. Dus moet je, en ook ja, ik denk dat ook een empathisch vermogen daarbij heel prettig is. Dat je goed kan inleven in iemands, ja, in iemand zijn emotie en gevoel. En welke kant het dan op moet.
1: Ja.
0: Goed doorvragen ook. Goed doorvragen, goed luisteren. Tussen die regels doorlezen en weer opnieuw. En ook dus jezelf terugfluiten als je op de verkeerde weg zit.
1: Het klinkt alsof je helemaal je plek hebt gevonden. Laten we nog 1 keer de naam van het bedrijf noemen en waar je zit.
0: Studio 1001 Projects. We zitten gevestigd in Vlaardingen op de kleine buitenweide nummer 75.
1: Aha, dankjewel. Mooi succesverhaal. Felice Staly over je ontwerpstudio 1001 Projects. Dankjewel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: You look perfect tonight. Dat is toch lief, hè, als dat tegen je gezegd wordt. Ed Sheeran met Beyoncé. En daarvoor Dave, onze Franse Nederlander of Nederlandse Frans. Het is maar net hoe je dat wil zeggen. Blues, Carlos Santana en Johnny Lee Hooker. En daarna Ed Mulders over The Walk of Life in Vlaardingen.
1: Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.

0: Walk of Life voor het derde jaar terug in Vlaardingen. En Ed Mulders zit hier aan tafel en praat ons bij.
1: Ja, heel graag.
0: Welkom, Ed.
1: Dankjewel.
0: Ed, wat is dat precies, de Walk of Life?
1: De Walk of Life is een burgerinitiatief dat in 2024 gestart is door een collega van mij, Nienke van Ree. Die merkte dat ze zelf vastliep in de GGZ. En dacht, ja, dit moet toch ook op een andere manier laagdrempelig kunnen.
0: Even wachten, of vastliep in een GGZ? Wat was er aan de hand?
1: Ja, in de psychologische hulpverlening. Nou, ze had best een heftige gebeurtenis in haar privéleven meegemaakt. Maar dat viel niet in de categorie depressie of angststoornis. Dus ze konden haar eigenlijk niet helpen. En zo is ze op het idee gekomen om met de Walk of Life aan de slag te gaan.
0: En hoe heeft ze dat aangepakt? Gewoon mensen uitgenodigd die met haar willen wandelen of nog groter?
1: Ja, ze heeft het beste. Ze merkte in haar eigen praktijk dat wandelen dat een positief effect had. En toen heeft ze een groepje mensen, collega's om zich heen verzameld. Als een soort kernteam. En andere coaches benaderd die ze kenden. Om te zeggen, joh, zou je mee willen doen met dit initiatief in het land?
0: Was jij daar één van?
1: Ik was daar één van, ja. Ja. En ik heb toen gezegd, nou, het kernteam even niet. En ook een drukke periode. Maar als een van coaches in het land gaan wandelen met een groepje mensen, helemaal prima. Ja.
0: Wandelen nodigt altijd heel erg uit, hè, tot luisteren en praten. Meer dan aan tafel zitten misschien wel.
1: Ja, wandelen heeft altijd iets aparts. Ik vergelijk het soms wel eens met iemand in de auto zitten. Je zit elkaar niet de hele tijd aan te kijken.
0: Dat.
1: En dat maakt soms een gesprek ook makkelijker of stiltes makkelijker te dragen.
0: Ja, en nou las ik een heleboel dingen waar het goed voor zou zijn. Ik noem ze even allemaal op. Verbindend, acceptatie tegen stress, verlies, eenzaamheid en dergelijke. Hoe werkt dat nou precies? Je wandelt met elkaar en dan?
1: Ja, en dan gebeurt er van alles. Het is ook niet zo, we lopen niet achter elkaar, maar naast elkaar. En ja, ik ben daar dan als,
0: daar ging ik wel vanuit.
1: Ja, en als coach ben ik daar dan een soort begeleider bij. Maar ik kan niet met iedereen tegelijk praten. Dus mensen lopen ook met elkaar in gesprek. En wat er dan ontstaat is, ja, bijna magisch. Die verbinding is onwijs belangrijk daarin. Dat uiteindelijk mensen elkaar ook buiten zo'n wandeling weer weten te vinden om te gaan met dingen die ze op hun pad tegenkomen.
0: Dat is echt wonderlijk. Want het speelt natuurlijk al een paar jaar. Heeft het uitvloeisels gekregen? Zijn er wandelgroepen uit voortgekomen misschien wel?
1: Nou, vanuit de Walk of Life van vorig jaar, de driedaagse, zijn we doorgegaan met een maandwandeling. Dus dat betekent dat er een groepje is dat zegt, nou, ik vind het wel fijn het idee om elke maand een wandeling te kunnen maken. En dat is niet elke maand, komen ze niet allemaal. En ook niet steeds dezelfde. Maar nu ga ik samen met Ada de Vette, loop ik dan in de Broekpolder in Vlaardingen. En dan lopen wij elke maand.
0: En hoe groot is zo'n groepje dan bijvoorbeeld?
1: Ja, de ene keer is er twee. Dus dan zeggen we ook, dan blijft Ada thuis of ik blijf een keer thuis. En soms zijn het er weer vier of vijf.
0: Ja. Oh, het zijn echt best wel kleine groepjes dus.
1: Het zijn kleine groepjes. Ja, we gaan niet met 30 man op pad. Nee.
0: En hoe gaat dan die aanmelding bijvoorbeeld? Want men weet dat dit speelt. Hoe kom je bij zo'n groep? Hoe maak je jezelf bekend?
1: Via walkoflife.nl kunnen mensen zich door het hele land eigenlijk aanmelden om deel te nemen aan, nou, op dit moment dan de driedaagse die in oktober georganiseerd wordt.
0: Oh, vertel even, welke dagen is dat in oktober?
1: Ja, dat is ook nog wel, in het land is het 10, 11, 12 oktober. Maar in verband met onze beschikbaarheid hebben wij het een weekje later op 16, 17 en 18 oktober.
0: En dat zijn die wandelingen in Vlaardingen in de Broekpolder?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En voor wie is dat allemaal?
1: Ja, voor iedere volwassene. Iedereen die kan wandelen, kan mee. Het gaat ons niet om de afstand. We lopen geen 10 kilometer in 3 uur. Het is echt op laag tempo. Het enige wat je moet kunnen is een beetje uit de voeten kunnen. Stevige schoenen. En dan
0: maar een rollator is toch een brug te ver, denk ik.
1: Hij is in de Broekpolder. Ja. Kan dat soms wel wat lastig zijn, omdat we ook onverharde paden hebben. Ja. Ja.
0: En wat is dan ongeveer de afstand of wat is de tijdsduur? Zo'n beetje dat ik kan inschatten, zou ik dat mee kunnen lopen?
1: Voor de driedaagse is het zeg maar van pak een beetje 9:30 tot uiterlijk 10:30. En dan leggen we 5, 6, 7 kilometer af.
0: En heb je nog een site of zo? Moet je opgeven?
1: Ja, www.walkoflife.nl.
0: Nou, dat is simpel. Hartelijk bedankt, Ed Mulders. Dank je wel voor het delen van deze informatie en voor het delen van de ervaringen. Walk of Life, derde jaar terug in Vlaardingen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Ik zat hier lekker mee te zwieren hier in de studio van de late avond. Benny Nijman met Mooi zijn alle vrouwen. Straks schuift aan Daisy Ranou. Deze 28-jarige creative director confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. Oh jee, mijn eerste Ultravox met Vienna uit 1981.

0: Mijn gast in de studio is Daisy Ranou, kunstenaar met een missie. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Welke missie heb je als kunstenaar? Ik denk dat het meer is dan alleen iets maken.
1: Oh ja, absoluut. Ja, ik zeg altijd, ik wil mensen kijken naar wat gezien moet worden.
0: En wat moet er dan gezien worden?
1: En dan heb ik het over vaak lastige thema's. Dus bijvoorbeeld thema's als armoede, dakloosheid, moderne slavernij, ongelijkheid. Allemaal dat soort thema's. Vaak onrecht. Daar wil ik mensen naar laten kijken.
0: Want onrecht is iets wat je niet kan accepteren?
1: Nee. In het kort.
0: Ja, heb je er ervaring mee?
1: Oeh, ja. Dat sowieso. Ik weet niet of dat de reden is dat ik doe wat ik doe. Ik denk dat het er aan bijdraagt. Maar wat het precies is waarom ik doe wat ik doe, dat vind ik altijd lastig om te benoemen. Maar ik zeg altijd, niemand zou, als je dat niet wil, een buitenstaander moeten zijn. En niemand zou op basis van dingen die er niet toe doen, uitgesloten moeten worden, bijvoorbeeld.
0: Überhaupt niet uitgesloten moeten worden. Ieder mens is uniek, toch?
1: Precies, ja.
0: Dus wat dat betreft heb je een prachtige missie. Maar ja, je bent kunstenaar. Kan je in die kunst dan die missie uitdragen?
1: Oh ja, zeker. Ja, ja, kunst is mijn taal. Dus dat is sowieso iets waar ik moet beginnen. Want anders, als ik iets anders ga doen wat wel heel goed is voor de wereld, maar wat niet bij mij past, dan weet ik niet of dat overkomt, wijze van.
0: Bijvoorbeeld aardappels telen of zo.
1: Precies, ja.
0: Dat is heel wat anders natuurlijk.
1: Dat is heel wat anders, ja. Nee, en ik denk dat kunst bij uitstek heel geschikt is om iets heel dicht bij mensen te brengen. Om mensen aan te spreken op emotie. Mm-hmm. Om iets wat vrij abstract kan zijn. Dus als ik het heb over die thema's als armoede of ongelijkheid. Om kunst te gebruiken omdat visueel te maken, om dat toegankelijk te maken. Wat mijn werk heel erg typeert, is dat het heel toegankelijk is. Dus ik blijf op een bepaalde manier weg van abstractie. Of het is heel tastbaar. Het is op een bepaalde manier, heeft het een bepaalde eenvoud in zich, hoor ik vaak. Mm-hmm. En ja, dat is hoe ik denk dat het, hoe dat hier kan werken.
0: Maar als je kunst ziet, dan is er een extra stap nodig om bij armoede te komen, denk ik dan. Of is het meteen duidelijk?
1: Dat ligt over welke projecten je het hebt. Maar mag ik een voorbeeld noemen van een werk? Ik heb bijvoorbeeld het werk 31.000 gemaakt. En 31.000 is een heel lang doek van meer dan 60 meter lang, 1,5 meter breed.
0: Zo.
1: En daar heb ik samen met publiek op straat evenveel stempels gezet als dat Nederland officieel, en ik zeg bij officieel, want het zijn heel incomplete getallen, maar evenveel stempels gezet als dat er dakloze mensen zijn in Nederland. En dat is, het is natuurlijk iets heel abstract. En die stempels laten nog geen mensen zien.
0: Nee.
1: Maar opeens zie je op een heel groot doek van, oh wow, om zoveel mensen gaat het. En dus dat is ergens abstract, maar als je er vervolgens dus bij vertelt van, hey, dit gaat over, niet over armoede, maar wel over dakloosheid, dan hebben die vaak met elkaar te maken. Dan wordt dat opeens duidelijk. Dan is het opeens van, oh, wow, wat veel, wat een lang doek.
0: Precies, dan wordt het heel concreet voor mensen.
1: Ja, dan wordt het heel concreet, ja. Kijk, wat heel mooi is, als je, ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt over moderne slavernij. En daar ging het onder andere over de kledingindustrie. Maar daar zitten ook verhalen bij. En het is heel mooi om dat op elkaar te laten aanvullen. Want de een wordt aangesproken door kunst. Ja. En een ander juist door verhalen en teksten en cijfers. Ja. Dus die bij elkaar samenbrengen, dan is het voor mij geslaagd.
0: Nou, dat is mooi om dat te doen met elkaar natuurlijk. En dat de kunst ook zorgt dat de wereld beter wordt. Want dat is eigenlijk de bedoeling natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Zijn er voorbeelden op de website of zo, of op je sociale media, waar mensen even iets kunnen zien?
1: Ja, want
0: over kunst
1: website
0: praten is het lastig natuurlijk. Je kan
1: klopt, niet, ja, dat is ook. Ja, ja, klopt. Maar ik zeg ook altijd heel vaak, ga maar naar mijn website, dan kun je het zien. En dan weet je. Dus mijn website is een heel goede plek om een impressie te krijgen van mijn werk.
0: En daar staat ook wat je allemaal uitvoert in de praktijk.
1: Ja. klopt. Ja.
0: Kunnen daar mensen even kijken. Noem de website nog een keer.
1: www.desiranou.com.
0: Kijk, en dan weten we alles. Dan hebben we de kunstenaar met een missie gehad. Desi Ranou, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen om de wereld beter te maken.
2: Ja, mooi toch? Een kunstenaar met een missie. Hoe mooi is dat? Herman de Bruin, dankjewel. En ook Theo Cox, hè, dank jullie wel voor de bijdrage vanavond. En mijn missie, ja, wat is die nu? Dat is in ieder geval om deze show af te sluiten. Het is bijna middernacht. Niet getreurd, morgenavond zijn we weer. Er zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben er volgende week maandag. Ik ga jou wel tussen wensen, in ieder geval voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week maandag. Dit is Queen, Who Wants to Live Forever uit 1986. Bye bye.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like the Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.
2: The greatest hits all day.
3: Music defining a generation. Golden Oldies Radio.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe